0: Praat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: niet gek.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

was wat mij hier hield, wat mijn thuis was al die tijd. Alles wat ik nodig

smoke. It ain't

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

The Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Ja, ze heette origineel eigenlijk de Four Arms. En ze kwamen uit Detroit. In 1953 al opgericht, hè. Moet je nagaan. Ja, later werden het dus de Four Tops. En hadden ze grote hits, hè. Onder andere dit liedje, hè. Reach Out, I'll Be There. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker. Het ochtend Radio Feuilleton. We zijn er elke dag. Ja. Het is, ik zeg het wel vaker, hè, als je wat gedaan hebt ooit, de waarheid achterhaalt je altijd. Ja, regisseurs van het cold case team van de politie Zeeland-West-Brabant hebben een verdachte van 38 jaar aangehouden op verdenking van een strafbaar feit dat hij 20 jaar geleden zou hebben gepleegd. Ja, ze kwamen de man uit Halsteren op het spoor door een DNA-match, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de man werd al in juni opgepakt en wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in de nacht van 6 juni 2006. Ja, hij is de afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Ja, die heeft gezegd dat het voorarrest met 90 dagen verlengd wordt. Ja, de zaak is al 20 jaar oud, maar ja, zo zie je maar, regisseurs en natuurlijk de waarheid die je achterhaalt. Je altijd. Ja, voor de politie maakt het niet uit hoe oud een zaak is, zo schrijft de politie in een bericht. Waar mogelijkheden zijn, blijven regisseurs van het cold case team kijken naar nieuwe aanknopingspunten. Ook na zoveel jaar kunnen nieuwe technieken, informatie en ontwikkelingen leiden tot een doorbraak. Nou ja, in dit geval dus DNA-sporen. Hè? Ja. De man is opgepakt en zal binnenkort, als de bewijslast genoeg is, worden voorgeleid. Ja, het is vandaag 24 juni. Je zal vandaag maar jarig zijn, hè? Ja. Nou, er is iemand jarig hier in het Van Vliethuis. Natasja, van harte gefeliciteerd.

Lekker is dat, hè? Dominique Vike en Baby Doll hoorde je bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen. Het liedje verstoort momenteel de hitlijstjes, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is warm vandaag. Even wat echte feiten, wat weerfeiten. Ja, het wordt het is eigenlijk heet in ons land. We hebben het gemerkt, hè? Uitschieters van 35 graden of hoger. We moeten ook rekening houden met een hoge luchtvochtigheid en plaknachten met soms 20 graden Celsius. Afgelopen zaterdag kwam het bijvoorbeeld al tot een regionale hittegolf. Of hoogstwaarschijnlijk komt het ook tot een officiële hittegolf. Hiervoor moet het in het beeld 5 dagen op een rij 25 graden of meer zijn. En hiervan moeten er 3 dagen tropisch warm zijn, 30 graden of meer. Nou, naar verwachting wordt de landelijke hittegolf vandaag of morgen al gehaald. Deze hittegolf houdt de rest van de week aan en wordt mogelijk recordlang. Niet eerder zijn er 8 hittegolfdagen in juni voorgekomen. Ja, op dit moment is het weerstation L in de race voor een superhittegolf. Waarschijnlijk wordt deze vandaag of morgen gehaald. Ja, in de beeld is nog nooit sprake geweest van een superhittegolf, maar wel op regionale schaal. In 2018 trouwens hadden we deze term in het leven geroepen, want toen vond in Arken van 23 tot en met 27 juli in 2018 een superhittegolf plaats. Vervolgens was het in 2019 ook weer raak. Hogeveen, Marknesse, Delen, Twente en Hupsel, daar werd het ook heel warm. En dat duurde toen van 23 juli tot en met 27 juli. Ja, de komende tijd moeten we ook rekening houden met een hoge zonkracht. De zon schijnt tussen 1 uur 's middags en 3 uur met een zonkracht van 7 of zelfs bijna een 8. Dat betekent dat je binnen 10 of 15 minuten kan verbranden. Je moet je dus insmeren, dus je gaat genieten van de zon en het warme weer. Ja, niet alleen als je gaat zonnebaden, maar ook als je bijvoorbeeld aan het werk bent buiten. Hè? Want voor je het weet verbrand je. Ik zag gisteren nog iemand een straatje leggen. Ik denk van nou, die zal het warm hebben. Die had zich ook fix ingesmeerd. Ja, die komt dan s'avonds thuis. Als een heel ander persoon met een heel ander kleurtje. Ja, want jongens. De hele dag in de zon straten leggen. Ja, ik vraag me dat af. Hè. Hebben stratenleggers ook hitteprotocollen? Want het lijkt mij geen pretje om met dit weer op straatje aan te leggen, hoor. Maar goed. Dat even terzijde, hè. Goedemorgen.

0: Ja, in de gloria.
1: Ja, heel erg leuk dat het zo voor Goddochtaal voor mij gezongen wordt. Dat doe ik toch niet heel vaak.
0: Heb je een leuke verjaardag tot nu toe? Het is nog vroeg natuurlijk, maar dat is wel even belangrijk.
1: Nee, we zijn gezellig. Heel veel leuke vrienden van mij geweest.
0: Ja, wie zijn er geweest? Ken ik ze?
1: Nou ja, goed, heel veel mensen die je natuurlijk kent uit het vak, die zijn gisteravond even langsgekomen.
0: Ja, wie dan?
1: Nou ja, goed, het zijn gewoon, ik weet niet of ik nu al namen moet gaan noemen.
0: Ja,
1: ik heb over het algemeen mensen die iets met mij of mijn werk te maken hebben.
0: Nou, wie dan bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld Karin Bloemen. Hij heeft natuurlijk van alles met mij, met Tijn hier in het algemeen te maken, hè, Bloemen.
0: Ja, Bloemen, ja, ik heb hem.
1: Nou, in die categorie was gisteravond ook, was er Wim Bosboom.
0: Wim Bosboom.
1: Die was er ook.
0: Natuurlijk.
1: Ja, verder geef ik eigenlijk al mijn heilige goede vrienden, geef ik allemaal bijnamen of hele leuke koosnaampjes. Bijvoorbeeld Dre, die noem ik André van de Tuin.
0: André van de
1: André van de Tuin.
0: Oh, André van Duin, ja precies, ja.
1: Bijvoorbeeld Ron Brandnetel. En Hans van Willigenblad, die was er ook. Hele goede vriend.
0: Nou,
1: Joep van de Tuinhek natuurlijk.
0: Joep van de Tuinhek
1: was er. De Treurwillig was er ook.
0: Dat
1: doe ik altijd, de Treurwillig.
0: Wie is dat, de Treurwillig?
1: Hij is Hedy Haarswaan, hè. Doe ik altijd zo, omdat hij altijd een beetje zo voorovergebouwd loopt, hè.
0: Ah.
1: Beetje zo in zo'n depressieve houding, een beetje zo treurig.
0: Ja, ja,
1: de
0: precies.
1: Treurwillig. En Sabine, die was er ook, weet je wel, van Big Brother. Een hele goede vriendin van mij.
0: Maar dat heeft niks met planten te maken, volgens mij.
1: Nee, maar hij is wel een takkenwijf natuurlijk. Dus Rob,
0: ik moet even nu ingrijpen. Goed, ik moet
1: afsluiten nu, want ik ben heel erg druk vandaag. We zijn alweer heel erg drukdoende met de voorbereiding van eigen huis en tuin.
0: Oké, okay, heel goed.
1: Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.
0: Ja,
1: en,
0: dat zal wel, ja.
1: Moet Nico even gaan helpen nu, want die belde vanochtend al in alle vroegte. Die had een klein probleempje, Nico. Die was behoorlijk gestrest.
0: Ja.
1: En dat is gek, want hij is helemaal geen appel. Wel een hele toffe peer trouwens. Nou, maar Nico, die zit hier achter op een woonboot. Is die een kelder aan het maken? Dus dat is, ja, dat is wat problematisch. Ik ga het zo meteen opvullen met wat waterlelies. En
0: ga je dat opvullen?
1: Ga er enigszins verholpen is.
0: Ja, precies. Dat lijkt mij wel goed. Hé, dan spreek je later.
1: Oké, ik spreek je later.
0: Heel goed, Rob. Oké.
1: En je weet het.
0: Ik weet het, hoor.
1: Bloemen houden van mensen.
0: Ja. Rob van Mannen.
1: Hi.
0: Oké, Rob, dag. En een fijne verjaardag nog, wil ik zeggen. I don't think.

de dagtoppen van deze woensdag 24 juni. Te horen de East Collectors voorbij komen. Ja, vandaag is het de naamdag van Johannes de Doper. Sint-Jan, volgens de volksweerkunde, begint nu het hoogtepunt van de zomer. Er valt uit verschillende weerspreuken af te lezen. Naast Sint-Jan maaide alleman. Leuke leus. Ja, de heilige heeft ook iets met hemelwater. Want Sint-Jan, een regenman, regen van Sint-Jan, de oogst bederven kan. En Sint-Jans regen is voor de oogst geen zegen. Ja, de windrichting is vandaag belangrijk. Met Sint-Jan wind uit het noorden. Het goede weer is geboren. Ja, dat staat allemaal op de tegeltjes hier in het grote Van Vliethuis. Ja, het treinverkeer ligt vandaag op verschillende plekken een beetje stil. Het is een beetje ontregeld door een landelijke staking. De Nederlandse spoorwegen die denken dat er extra drukke stations zijn en treinen. Als de treinen uiteindelijk weer gaan rijden. Ja, daar komt ook nog een keer de temperatuur bij, want die kan flink oplopen. Waardoor de ochtendspits voor veel reizigers oncomfortabel kan verlopen. Ja, lijkt mij ook, want in een trein zit niet altijd goede airco natuurlijk. De Nederlandse spoorwegen die zetten na afloop van de staking ook geen extra treinen in. Dat doen ze niet. Ja, volgens de vervoerder is daar geen ruimte voor op het spoor. Ja, tegelijkertijd liggen er ook veel bus, tram en metrodiensten in de ochtend stil. Maar ja, ik sprak gisteren ook nog een taxichauffeur. Die ging ook staken. Of die moest ook al heel vroeg op om naar het stakingsplekje te gaan. Dus die rijdt ook even niet. Ja, het gaat natuurlijk allemaal weer om geld. Hè. Mensen willen weer meer geld verdienen. En als ze dan te weinig geld krijgen, dan wordt er gestaakt. Hè. Ja, dat is een beetje het relaas. Ja, nou, in elk geval, de bonden eisen dus dat er een bezuiniging in de sociale zekerheid van 6,5 miljard euro van tafel wordt gehaald. Als het kabinet de actie van deze week niet serieus neemt, dan volgen er na de zomer meer OV-acties. Zo heeft de FNV inmiddels al aangekondigd via diverse websites. Hè? Ja. Goed, ja, vandaag dus weer een warme dag. Het wordt erg warm, hè? Dus hou er rekening mee als je vandaag naar buiten gaat. Ja, dus probeer het een beetje te weren, want er is ook code oranje. Ja, gisteren moest ik nog lachen, toen zei iemand tegen mij, Erik, het is code oranje. Ik zeg, oh, tegen wie moeten we voetballen? Is het al bekend welk land het wordt? Nee, het is qua weer. Ik zeg, ik dacht al, zijn we alweer zover. Ja, goed, ja, want het WK is natuurlijk ook bezig. Dus laten we eens even kijken of er nog wat WK-nieuws te melden is in elk geval. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we gaan terug naar de jaren 90. De

0: van die lekkere jaren 90 liedjes samengesteld door de voice-over. Als je nog leuke jaren 90 liedjes weet, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. Ja, vandaag, ja, ik kreeg net al een melding binnen dat er wat op de achtergrond te horen is. Dat klopt, dat is mijn echo. Ja, dat doe ik lekker niet uit. Dus dan heb je me even last van het geluid. Het is niet anders. Anders is het niet te houden hier in het grote Van Vliet huis. Het is hier nu al 29 graden, dus moet je nagaan. Ja, goed, eventjes, dat zag ik vanmorgen op de kalender staan. Mijn betere helft is vandaag jarig. Ja, Natasja. En één keer per jaar even speciaal voor haar een momentje van meditatie. Dus Natasja, lieverd, van harte gefeliciteerd.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
2: Lieve Natasja, men zegt dat er voor iedereen een ster straalt aan de hemel. En ik weet zeker, die van jou fonkelt extra vandaag. En terecht, dat er mensen zoals jij op de wereld leven, is werkelijk fantastisch. Daar wordt waarde aan gehecht. Het is een groot feest jou te mogen kennen. Het is zo vanzelfsprekend dat je het soms vergeet. Maar ik zeg je dat je onnoemelijk belangrijk voor me bent. Jij bent gewoon in één woord geweldig. Het is maar dat je het weet. Van harte gefeliciteerd.

0: Ja, het is nog eventjes doorbijten, want vrijdag dan is het zover. Hè, dan kunnen we ons weer op het weekend gaan voorbereiden. Dit was Lucien Martin en een weekend vol vrienden. Ja, ook in Amerika zijn de fanwalks van Oranje een enorm succes. Het valt vooral op hoe de Amerikanen en de Mexicanen massaal meedoen met de stoet. Ja, en vooral het liedje van de Snollebollekes is daar wezenloos populair. Hè, deze dus.
1: Sensation Wildland Anthem. Maar dan net even anders.
0: Ja, volgens mij moet dat niet zo moeilijk zijn. Hoor. Nog even de cursus in links en rechts dan, hè. Ja.
1: Klappen met die handjes.
0: Ja.
1: Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou.
0: En daar gaat-ie.

gedaan, luisteren. Nou, gewoon naar links lopen. Naar rechts. En dan gewoon een stukje naar rechts. Naar links. En dan weer naar links. Naar rechts. Ja, en pas op voor je buurman, hè. Of je buurvrouw natuurlijk, kan ook, hè. Ja, er is trouwens ook nog WK-nieuws te melden. Vandaag zijn er 3 wedstrijden. Colombia, Congo en Bosnië-Herzegovina. Dat begint vanavond om 9 uur. En ook Zwitserland, Canada kun je om 9 uur gaan bekijken. Hè? Dus wat betreft het voetballen kom je weer geheel aan je trekken. Nou. Zo, naar links lopen, dan gaan we weer. En eventjes naar rechts, ja. Zo, en ook weer. Ja. Nou, ik zie het nog wel gebeuren dat het liedje van links naar rechts ook nog in die Amerikaanse hitlijsten gaat voorbij komen, hoor. Ik denk het wel, hoor. Ja, ik denk het wel, want hij wordt echt heel veel gedraaid in Amerika. Op de feestjes van welk land dan ook. Ja, het is eigenlijk begonnen als Nederlands elftal lied, hè. Ja. Ja, Nederland is trouwens opnieuw gedaald op de internationale kinderrechtenranglijst. Voor het 2e jaar op rij staat Nederland buiten de top 20 van de Kids White Index. Het land staat nu op 22. 4 jaar geleden stonden we in de lage landen nog op een nummer in de top 10. Ja, de ranglijst is een initiatief van de kinderrechtenorganisatie Kids White. En het aantal kinderontvoeringen door een ouder vanuit of naar Nederland is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen. In een paar jaar daarvoor was juist sprake van een daling. Zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ja, in 3/4 van de gevallen werd het kind of de kinderen meegenomen door de moeder. De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Polen, Spanje, Syrië, de Verenigde Staten en Egypte. En kinderen die naar Nederland werden ontvoerd kwamen vooral uit Spanje, België en Curaçao. Ja, het centrum IKO noemt Spanje een opvallende nieuwkomer in de lijst. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegenomen emigratie naar Spanje vanwege de huisvestings- en relatieproblematiek en toenemende kosten op het gebied van levensonderhoud in Nederland. Ja, ook Syrië valt op. Vaak is het dan de vader die teruggaat naar het land en de moeder die wil dat niet. Ja, het is strafbaar om een kind zonder toestemming van de andere ouder mee te nemen naar het buitenland. Dus ook als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met z'n tweeën bent, je hebt een kindje en de vader zegt ik wil lekker op vakantie gaan. En de moeder zegt ja, ik wil dit jaar niet meegaan. Oh, dan moet die vader officieel aan de moeder toestemming vragen om het kind mee te nemen. En ook andersom, hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Dit is een hele oude, oud maar nog niet versleten van

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat.
10: Wakker voor de wekker met Erik van

0: Chapel Woon hoorde je met The Giver bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag staat er weer een stakingsdag gepland. De FNV houdt vandaag een staking in het openbaar vervoer. En vanaf 12 uur vanmiddag geldt code oranje voor 9 provincies in Nederland vanwege de extreme hitte. Ja, het is vandaag zonnig en heet zomerweer. De temperatuur stijgt naar 30 tot lokaal zelfs 36 graden. Ja, het blijft droog weer en de zwakke tot hooguit matige wind is variabel van richting. Ja. Ja, WK-nieuws. Colombia heeft zijn tweede duel in de groepsfase van het WK gewonnen en is daarmee geplaatst voor de volgende ronde. De Colombianen versloegen de Democratische Republiek Congo met 1-0. De winnende goal werd pas een kwartier voor tijd gemaakt. Ja, na 2 overwinningen staat Colombia met 6 punten bovenaan in groep K, gevolgd door Portugal, dat 4 punten heeft na een ruime zege op Oezbekistan, 5-0. Colombia en Portugal spelen hun laatste wedstrijd tegen elkaar, met als inzet winst in de groep. Dus dat wordt ook weer een leuke wedstrijd. Ja, en de slachtoffers van Thijs Reumer die ervaren in zijn theatervoorstelling als een trap na. De vrouwen zijn emotioneel, boos en verdrietig, zo laten ze weten via de advocaat. Ja, Thijs Reumer werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten en 3 minderjarige meisjes waren het slachtoffer. Hij kreeg een celstraf van 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. Ja, de 47-jarige acteur, producent en scenario-schrijver die trok zich na zijn veroordeling terug, maar werkte aan een nieuwe theatervoorstelling. Ja, met een vorm van eenzaamheid staat Reumer nu op de planken. In het stuk reflecteert hij op zijn veroordeling en de periode daarna. Ja, 2 van de slachtoffers van Reumer die laten weten via hun advocaat dat ze er vooraf niet van op de hoogte zijn gebracht dat de voorstelling er zou komen. Ja, de hele voorstelling kwam als een verrassing, zo zeggen de slachtoffers. We hebben het via de media moeten vernemen. Ja, de vrouwen zien het als een teken dat Reumer alles nog steeds buiten zichzelf legt. Anders zou je dit niet zo doen, zo zeggen de dames. Ze zeggen dat het voor hen voelt alsof de acteur geld wil verdienen over hun rug. Terwijl de schadevergoeding direct betalen destijds te veel gevraagd was. Want ja, dat geld van Thijs Reumer is nog steeds niet voldaan.
1: Back to the 80s. 80.
0: Oh, dit is lekker, hè? Ja. Oh, heerlijk. 2 jaren 80 liedjes achter elkaar. Goedemorgen.

Ja, Flair hoorde je als de flitsschijf. Ja, zaterdag is er weer een nieuwe. En dan kunnen we de nieuwe flitsschijf weer gaan presenteren. Hè? Ja, wie vandaag met de trein of de bus reist, die kan zijn borst nat maken. Vandaag is er een landelijke staking in het openbaar vervoer. En ook vanwege de hitte zijn de dienstregelingen aangepast. OV-reizigers kunnen daardoor de hele dag te maken krijgen met vertragingen. De vakbonden FNV en CNV hebben trein, metro en trampersoneel opgeroepen om de ochtend tot 8 uur het werk neer te leggen. En mensen met een dynamisch energiecontract tot besluit, die betalen vandaag de hoogste prijs voor kilowattuur elektriciteit door de hitte. Een extra vraag naar elektriciteit voor koeling loopt de kwartierprijs op tot een recordhoogte van €1,20 per kilowattuur. Dus mocht je een dynamisch energiecontract hebben, dan vandaag zul je wel schrikken van de energieprijs, want die is erg hoog. Ja, het is vandaag woensdag. Dat betekent dat het warm is. En vandaag kunnen we ook de lol weer op. Want er wordt ontzettend met water gespeeld. Hè. Overal iedereen heeft badjes en zo. En ik sprak gisteren nog iemand die zegt van nou, ik ga gewoon 2 keer naar de wasstraat vandaag. Want dan, dan wordt die auto lekker nat gemaakt. Dan koelt het lekker af. En sommige mensen die doen dat niet eens omdat hun auto zo vies is. Maar die gaan voor de verkoeling hè, vandaag. Ja, dus... misschien een leuke tip om je auto vandaag gewoon eens een keer zelf te wassen. Bijvoorbeeld in een wasbox ergens in Nederland. En dan, koel je ook een klein beetje af, hè? Ja. Nou, we hebben vandaag een speciaal wasboxplaatje. En dat is deze.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Spankapelle en voor de Hof van Capelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Attentie. Al de in dit nummer voorkomende vunzige

klein beetje

Vitamin C. Yeah. Yeah.

0: jongens. Ja, dat was een lekker liedje toen, hè? Uit de jaren 80 was dat, geloof ik, hè? Begin jaren 80. Zes Gamebook en Jane Birkin. ZM, Mama Blue, stond hoog in de hitparades. Voor de wekker wakker op deze woensdag. Het wordt vandaag warm, hè? Het KNMI heeft vanaf 12 uur code oranje afgegeven. Dus ja, zorg dat je een voetenbadje in de buurt hebt of een parasolletje dat je er even onder kan gaan zitten. En als je moet werken, helaas, dan is het er niks anders op door een petje te dragen als je buiten werkt. Of eventjes je hoofd een beetje beschermen. En insmeren, hè? Ook erg belangrijk. Hè? Ja, vooral in het midden en het zuiden van Nederland is het erg warm. Alleen voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden geldt code oranje niet, want daar is het nog een stuk koeler.
1: Dit is de dagtopper.

0: Houston, Texas. De ruimtevaarthoofdstad van de Verenigde Staten. En ook de plek waar het Nederlands elftal vandaag op zoek zal gaan naar de ruimtes. Maar dan op het voetbalveld in dit immense stadion. Waar oranje de overheersende kleur is. Houston moet vandaag niet synoniem staan voor problemen, maar voor oplossingen. Na toch wat teleurstellende 2-2 gelijke spel tegen Japan in de eerste wedstrijd. Er hangt veel van dit duel af. Want wint Nederland hier, is het met 4 punten vrijwel verzekerd van een plek in de knock-outfase op dit wereldkampioenschap. Ideale omstandigheden, opnieuw een wedstrijd voor Oranje in de airconditioning van Texas onder een dicht dak. Het is buiten een graad of 35, het is warm ook in Nederland, maar hier binnen onder het dak is het 22 graden. Dit is toch wel de wedstrijd waarin het moet gaan gebeuren. Een klinkende overwinning zou de oranje koorts in Nederland ook flink doen aanwakkeren. Nu het lichte druk van Isaac en de lange bal van doelman Verbrugge. En dan ligt er wel wat ruimte, met name aan de linkerkant. Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval en daar zit hij er al in. 5 minuten heeft Brian Brobby nodig gehad. En Nederland staat 1-0 voor. En hier is onze spits. Wat een ongekend gelukzalig gevoel moet dit teweeg brengen bij Brian Brobby. Die het vertrouwen voelt van Koeman. Dumfries kan aan de rechterkant. Dumfries is hier, Brobby voor de goal. Brobby! Brian Brobby is de oplossing. Het is 2-0 voor Nederland. Je hebt van die dagen als voetballer die je hele leven niet meer gaat vergeten. En dit is er een voor Brian Brobby. Die in het vacuüm springt. Wat er de laatste tijd toch wel was in het Nederlands elftal. Dat vacuüm van spits. Het was een vacature. En is die nu dan misschien ingevuld door Brobby? Geen buitenspel hier voor Dumfries. Weer zo'n lekker snel gegeven voorzet. En hij staat geen buitenspel. Dit is fantastisch afgemaakt door Brobby. 7 goals afgelopen seizoen in de Premier League. 2-0 op het wereldkampioenschap voetbal als spits van het Nederlands elftal. 3e minuut van de extra tijd in de eerste helft. Nederland nog altijd op 2-0. Maar nu deze vrije trap. Nu is het weer Summerville. Summerville, oh dat is mooi. Summerville, nog altijd knap gedaan, zegt Summerville. Daar is het al 3-0. Cody Gakpo. En lang leven Crescencio Summerville, want die zet de goal op. En Gakpo tikt hem binnen bij de tweede paal. Wat een geweldige start weer voor Oranje in deze tweede helft. Summerville. Gakpo nu naar binnen toe en 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar. Gakpo, ja! Cody Gakpo! En 4-0 voor Nederland. En dit is de wedstrijd die dit Nederlands elftal zo nodig had. Zo'n wedstrijd waarin het een keer allemaal uitkomt. Een klinkende overwinning met grote cijfers. Die gaat er komen. Hier gaat de invaller. Summerville! 5-1. Die stand. Die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Summerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt.
1: Heel goed naar Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp!

hardlopen voor volwassenen met Rob.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, de basis, André Hazes, joh, de zomer in mijn bol bij Voor de Wekker Wakker. En we begonnen met Diana Ross en de Supremes met de Baby Love. Hey, goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker, het laatste uur. Tot 9 uur zijn we er nog. Het is inmiddels al 8:11. Ja, tot 8 uur heeft het personeel van het openbaar vervoer gestaakt in heel Nederland. Daardoor reden er vanmorgen vroeg in het hele land geen treinen. Ook werknemers in het bus, tram en metrovervoer die hebben hun werk even neergelegd. En in de rechtbank in Den Haag dient een kort geding over de maatwerkafspraken die de overheid wil maken met Tata Steel. De stichting vindt dat eerst goed moet worden gekeken naar de gezondheid. En men moet ook de situatie van de omwonenden meenemen. En in Berlijn is een belangrijke vergadering met leiders uit 5 grote landen. Op maat naar de NAVO-top in Ankara in juli. De leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen zijn er ook. NAVO-chef Mark Rutte, die belt in. Ja, op een of andere manier kan hij er niet bij zijn. Dus gaat hij inbellen. Ja, dat kan natuurlijk, hè, op de dag van vandaag. En op dag 12 komen opnieuw 2 sleutelfiguren voor de parlementaire enquêtecommissie Corona op het matje. Kinderombudsvrouw Margrethe Kalverboer en voormalig voorzitter en adviseur van de VO-raad Paul Rozemuller zijn aan de beurt. En om 17:30 Nederlandse tijd traint het Nederlands elftal voor het laatst voor het WK-duel tegen Tunesië. Vrijdagnacht. In het WK voetbal speelt Bosnië en Herzegovina tegen Qatar om 9 uur. Zwitserland treft Canada om 9 uur. En om middernacht speelt Marokko tegen Haiti en Schotland tegen Brazilië. Ja, voor veel wedstrijden geldt dat het beslissend kan zijn voor wie de poelenfase van het WK gaat overleven. Ja, Engeland kon de uitstekende WK-start geen goed vervolg geven en beet zich stuk op het stugge Ghana. Het werd 0-0. Kroatië had veel moeite met Panama. Het werd 0-1. En ook Colombia ploeterde tegen de Democratische Republiek Congo, die Portugal in zijn eerste WK-wedstrijd op een sensationeel gelijkspel had gehouden. En FIFA-baas Infantino is erg te spreken over het WK. Hij noemde deze mondiale eindronde zelfs het meest succesvolle evenement in de geschiedenis. Ja, ja, ik vind het ook wel leuk om naar te kijken, hoor. Daar gaat het niet om, hoor. Nee, maar of het inderdaad ook het succesvolste evenement was in de geschiedenis, dat weet ik niet, hoor. Het is zomer in de Langstraat. En hier is Los Del Rio met

0: De Spice Girls bij de Back-to-Back Classic als laatste liedje wat betreft deze mix. Ja. Samengesteld uiteraard door de voice-over, hè? Ja. Op deze dag trouwens in 1812, het is even geleden, de veldtocht van Napoleon naar Rusland die begint. Een leger van ruim 691.500 man. Het grootste leger tot dan toe in de Europese geschiedenis steekt deze dag de rivier over in de richting van Moskou. Nou, als Napoleon de stad op 14 september bereikt, dan blijken veel huizen in brand te staan en hebben de Russen bijna alle voorraden weggehaald. Ja, vanwege het gebrek aan eten en ook een dreigende Russische macht blaast Napoleon op 20 oktober de aftocht. En was het hem niet echt helemaal gelukt, hè? Nee. En het afgelopen jaar trouwens zijn 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van hun ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Ja, en Spanje en Syrië zijn nieuw in de top 5. Het centrum IKO verklaart de opkomst van Spanje als bestemming door de toenemende kosten in het levensonderhoud in Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben het moeilijk en die denken van, ja jongens, ik ga het verkassen en ik neem de kinderen mee. Ja, en de vader of de moeder die wil niet mee dan bijvoorbeeld. Ja, en dan is het al ontvoering, hè. Ja, ouders die zoeken daardoor hun toevlucht tot het goedkopere Spanje. En als laatste, de reboot van de Blair Witch Project verschijnt naar verwachting volgend jaar in de bioscoop. De filmstudio Lionsgate heeft dat afgelopen dinsdag aangekondigd dat de horrorfilm op 24 september 2027 moet gaan uitkomen. Ja, vandaag is het 24 juni. Het is vandaag de verjaardag van mijn betere helft, Natasha. Ja, ik had hem het eerste uur ook gedraaid, maar ik doe hem nou nog een keertje gewoon, omdat ik hem zo leuk vind. Hij is voor jou, Natasha.
1: Lieve Natasha, men zegt dat er voor iedereen een ster straalt aan de hemel. En ik weet zeker, die van jou fonkelt extra vandaag. En terecht, dat er mensen zoals jij op de wereld leven, is werkelijk fantastisch. Daar wordt waarde aan gehecht. Het is een groot feest jou te mogen kennen. Het is zo vanzelfsprekend dat je het soms vergeet. Maar ik zeg je dat je onnoemelijk belangrijk voor me bent. Jij bent gewoon in één woord geweldig. Het is maar dat je het weet. Van harte gefeliciteerd.
0: Ja. Speciaal voor Natasha, omdat ze vandaag jarig is, hè. Ze is alweer 57 geworden, geloof ik, hè. Ja.
2: One. 2, 1, 2, 3, 4.
0: Yeah, yeah. Oh. Een van haar favoriete artiesten en ook die van mij is Delwyn Hayes. Oh, yeah. Ja, echt waar.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Sprangkapelle en voor de Hof van Kapelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan, de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: nog voor de wekker wakker.
1: Als ik je weer zie.
0: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: Dit is de dagtopper.

Ja, het is vandaag de geboortedag van Gerrit Rietveld, een Nederlandse architect en ook een ontwerper van meubels. Max van Praag, de zanger, is vandaag ook geboren in 1913. David McTaggart voor Intimie, een van de oprichters van Greenpeace. Mick Fleetwood, de oprichter van Fleetwood Mac. Jeff Beck, een Britse rockgitarist, is al overleden in 2023 op 10 januari, maar is geboren op deze dag in 1944. Colin Blunstone, de zanger, is vandaag jarig. Patrick Morza, de toetsenist van de groep Jazz. Arend van Dam, schrijver en vooral van kinderboeken. Zijn eerste boek verscheen in 1983. Het heette Een Beetje Zwanger en was bedoeld als handleiding voor vaders. Zijn kinderboeken verschenen trouwens niet alleen in Nederland, maar ook in China. Van de serie Liefste Papa van de hele wereld werden in het land meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Ja, het is vandaag ook de geboortedag van Astro, oftewel Terrence Wilson, een van de leden van UB40, die we kennen van Wet Wet Wine. Terrence Wilson dus, van UB40, die kennen we dus als een bekende persoon in die band, met onder andere ook zijn schrijftalenten voor onder andere Swing Our Own Song en Food for Thought. Ja, zijn artiestennaam was trouwens Astro. En hij is 5 jaar geleden overleden in 2021. Maar vandaag in 1957 werd hij geboren. Ook Andy McCluskey, de lid van Tears for Fears, is vandaag jarig. Harry van Bommel, politicus van de SP, is in 1962 geboren. En Glenn Medeiros, ja, zanger, woonde op Hawaii, bekend van de hit Nothing's Gonna Change My Love For You, is in 1970 geboren. En vandaag is het ook nog een keertje de geboortedag van niemand minder dan Messi, de Argentijnse profvoetballer, die trouwens ook de Spaanse nationaliteit heeft. In 2013 schreef hij het wereldrecord houder meeste doelpunten in 1 jaar maken op zijn naam. Hij schoot 91 keer de bal in het net. Ja, nou, dat was niet mis. Ja, en hij heeft nou weer een record, hè? Want hij heeft er alweer een stel in geknald tijdens het WK. Hij is dan wel oud, maar zeker niet versleten, hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker, gas erop. Oranje gaat vol gas. Goedemorgen.

Ja, het is vandaag ook nog een keer de Veeëndag, hè? Dat is 24 juni, de International Ferry Day. Speciale dag, hè? Ja, de 11e dag.

Als we voor de week wakker op deze woensdag 24-6. Even oppassen in de regio Langstraat. Misschien gaat hij wel zijn weg. Een mannetjezaap uit Safari Park Beekse Bergen is ontsnapt. Het dier is niet gevaarlijk. Hij is de vijver overgezwommen. En bivakkeert momenteel in de omgeving. Hè? Dus mocht je een aap zien lopen, dan pas op. En eventjes als je kan Beekse Bergen waarschuwen. Hè? Ja, voor de wekker wakker is er morgen weer. Graag tot dan. Hoi, hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren. Omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Sprangkapelle en voor de Hof van Kapelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
17: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
18: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Spankapelle en voor de Hof van Capelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af, er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
18: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

0: Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Sprangkapelle en voor de Hof van Kapelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat de N629 dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren. Omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Spankapelle en voor de Hof van Capelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44

0: €100.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het Scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.
13: Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
20: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
21: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
22: Bel ons 020 679 0052.
21: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen.

0: voor de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Lodepzand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Sprangkapelle en voor de Hof van Kapelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden twee landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gassaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon

Ik weet niet of dit nou hip-hop noemen of disco. Misschien wel disco toch? The Way You Love Me van Karen White. Daarmee terug in de jaren 80. En begonnen we de middagmix op deze warme woensdag alweer, mensen. Het blijft warm en de middagmix is er gewoon weer. Ondanks dat het aangenaam vertoef is in de studio. Met een temperatuur van dit moment zo'n 25,3 graden. Dus dat gaat nog. Maar veel heter moet het er ook niet worden hoor. Want dan ben je minder scherp. Dan merk je dat je toch een beetje gaat inkakken op een gegeven moment. Maar hoe dan ook, je middagmix is er gewoon. En je kunt reageren op dit radioprogramma. Middagmix uit langstapmedia.nl of even appen 06 21 21 32 10. Welke zomerse plaat wil je horen? Of andere zaken te melden, laat het mij maar weten. We kunnen het gewoon meteen op zender gooien. Want dit programma is hartstikke live vanuit Studio Vlijmen. Dus wees welkom. Meekijken in de radiostudio kan gewoon via de website van Langstapmedia. www.langstapmedia.nl. Via Langstap.fm even doorklikken naar programma's. En dan weer door naar de middagmix. Of gewoon www.rijnrozendaal.nl pakken. Rijn met een korte ei, Rozendaal met twee O's en een S. En dan klikken op de Rijn Live Tab. Dan heb je de beelden er ook bij op die manier. Voor de rest hebben we het regennieuws met Erik van Vliet. En weer een verkeer. En muziek uit de flitsende 50. Een van die grote hits van Bruno Mars. En Just Might klinkt nu.

0: Rob de Nijs en bier is bitter, bier is best, bier is goed met heet weer. Misschien een alcoholvrij biertje nog maar, want je moet nog werken misschien. En dan is het niet goed dat je met je alcohol, met alcohol achter het systeem zit. Je weet het niet. Middagmix met Naar Roosendaal, de Franse Week. Erik Vliet doet het ook al de hele ochtend en wij doen het ook in deze uitzending. Franstalige muziek, Ottoman. En deze single ken je waarschijnlijk wel in het Engels, maar je hebt hem ook in het Frans. Alle men klinkt nu.
1: Van 20 tot 26 juli.
2: Dit is de Franse Week.
1: De Franse Week.

What the One and All Men. Je zou maar zo kennen van de versie Hands Up in het Engels. Fransdag, weet je wat? Ik tip deze plaat even voor de Franse week. Dat is bij deze dan weer gelukt, hè? All Men van Ottoman. Het kader van Doeze Frans talen plaatje. Wat je niet zo goed kent, ergens ook wel weer goed kent. Tja, zo gaat het dan, hè? Hey, de middagmix voor deze warme woensdag. Laat weten dat die aanstaat. Je kan ze aanvragen via 06 21 21 22 10, de WhatsApp. Of even mailen via middagmix@langstadmedia.nl. De lijn is nu Judy Cheek en Respect McDoo.

Dus heeft al de nodige hits op een naam staan. En deze wordt er ook bij. Candy Minok, Love at First Sight. Dit jaar 2003 hier in de middagmix op Langstad FM. Zo, sommige liefdes zijn dodelijk. Slecht medicijn. Bon Jovi en Bad Medicine.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Spankapelle en voor de Hof van Capelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weer voor je. De zon schijnt volop. Met maximale instraling wordt het tropisch heet. Met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden van het land. De kustgebieden krijgen met een verkoelend briesje van zee te maken. Vanavond is het nog erg lang warm. Ook tijdens de nacht wordt het puffen en zweten met minima rond de 20 graden en een hoge luchtvochtigheid. Morgen krijgen we een snikhete zonnige dag. Het wordt 34 tot 36 graden en in het noorden is het ietsje minder heet. Tot zover het weer. Dan nog het verkeer. Eens kijken hoe het op de wegen gaat. 30 files, 94 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Ocht. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. Al daar 5 kilometer file, de vertraging 6 minuten. Komt door een kapotte auto. En ook op diezelfde A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. De weg is daar dicht, heeft te maken met wegwerkzaamheden. En ook op diezelfde A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging 6 minuutjes. De A59, knooppunt Solzeel richting Sertogenbosch, tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, al daar 3 kilometer file, de vertraging 5 minuutjes. En ook op diezelfde A59. Ook knelt het tussen afrit Dussen en afrit Heusden. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 6 minuutjes. En als laatste de N279 Roermond richting Sertogenbosch tussen Helmond Noord en Beek en Donk. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 5 minuten. Tot zover weer en verkeer. Een van die grootste hits van dit moment uit de flitsende 50. Sam Velde en Olivia Dean en Ryan Meehan.

0: Olivia Dean en Sam Velde, Rhyme Me In uit Flitsende 50 op dit moment. Het leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor, dan kom op met je suggestie. Je mag het mailen, je mag het appen. Mailen middagmix@langstadmedia.nl en appen, dat kan op het WhatsApp-nummer van de studio van Langstad FM. 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende werkje. Twee volgende weken, het origineel de cover, moet ik dan eigenlijk zeggen. Het was in 1971 dat de Sealights de single Have You Seen Her uitbracht. De Sealights. Er eigenlijk maar één singeltje in de top 40, dat was niet deze. Dat was For God's Sake, Give More Power to the People. Een beetje een soulplaatje. Ferry Maats had er blij zijn mee geweest. En, maar dat was het enige. En Have You Seen Her deden 3 weken in de tipparade en piekte nog op nummer 19 in die tipparade. Dus ja, dat is eigenlijk niet echt in beeld gekomen. Maar het is wel bijgebleven, want in de jaren 90 dacht MC Hammer, ik ga dit opnieuw uitbrengen en dan wat meer in een rapstijl. En dat werd verdorie nog dit ook nog voor MC Hammer. MC Hammer, You Can Touch This was de grote hit natuurlijk. En op één na grootste hit was alweer Have You Seen Her, die cover dus van de Sealights. You Can Touch This deden 13 weken in de top 40 en piekte op nummer 1. En Have You Seen Her was 10 weken in de top 40 aanwezig en piekte nog op nummer 3. Hoe dan ook, je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van de Sealights, Have You Seen Her uit 1971. Of weer de cover van MC Hammer, Have You Seen Her uit 1990. Een betere. Ja, ik hou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hey, dat is een ander cover, dus dadelijk, hè? Dat is She Lights, Have You Seen Her? En 1971 inspiratie voor dat is voor MC Hammer, Have You Seen Her? En 1990, zodat deze plaat weer terug zo'n 19 jaar later of zo. Dat is een ander cover, goede ideeën ervoor, laat het mij maar weten. Je kan je suggestie inschieten op twee manieren. Even mailen, middagmix@langstraatmedia.nl. Of even via de WhatsApp een berichtje doen. 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Flair, door het oog van de nacht.

het oog van de naald kan ik. Door het oog van de naald kan ik wel, maar het oog van de nacht is bij mij een nieuwe uitdrukking. Maar het zal wel. Flair, door het oog van de nacht. De flitschijf van deze week. En zo mee is het alweer klaar. Hè? Ik dank u weer voor het volgen. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur weer Anton Nachts aan met Van Zessen klaar. Ook daar zal het lekker warm zijn in de studio, denk ik zo. Dus hij is zijn plaatjes alweer aan het voorbereiden. En wij spreken elkaar morgen weer een nieuwe aflevering van de Middagmix. De laatste alweer. Finn Harrison en Skip to Malou. Tot morgen.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden drie onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om drie mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de twee samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
23: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
24: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Spankapelle en voor de Hof van Capelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat de N629 dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts?
12: Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
18: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon op Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren. Omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon op Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Sprangkapelle en voor de Hof van Kapelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat, de N629, dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

En die zegt een prima goedemiddag. Het is 9 minuten over de klok van 5 uur. We zagen de week in tweeën. Dit is van 6 klaar Langstraat FM. Voor de kijkers, langstraatmedia.nl/langstraatfm. Streepje van 6 klaar. Dan kun je ook meekijken in de studio via langstraatmedia.nl of antonnachtzaam.nl. Kan allemaal. Werkt als een tierenlier. Als het lijkt alsof ik stil zit, dat kan kloppen, want ik ben een heel stil en braaf ventje, jongens. Vandaag hebben we wederom de meeste en de lekkerste muziek voor je in petto. Namelijk lekkere zomerse klanken. We hebben ook, zoals te doen gebruikelijk, een flitsschijf. We hebben de speciale aanbieding. En we gaan terug in de tijd. Streeknieuws. En dit is een van die schitterende nieuwe platen. Ik hoorde hem voor de eerste keer. Ik heb gelijk het hele nieuwe album van deze fijne Amerikaanse zanger gedownload. Dit is Dusty Rivers. Doet me een beetje denken aan Teddy Pendergrass. Luister en oordeel zelf. Dit is zijn nieuwe single. And Take My Time op Langstraat FM. Hi, you-

Van begin tot eind helemaal gedraaid. Billie Jean, Do It Again. Bij de tijd op 16 over 5. We gaan even kijken op Slansweegje. Waar staat het allemaal vast? 161 kilometer onder andere te vinden op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en afrit Everdingen. 2 kilometer staat stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Rosmalen-West. 2 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen Kerkdriel en knooppunt Empel. 4 kilometer. Dan de A27. Staat is het langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden. Staat stil op diezelfde hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en afrit Nieuwendijk. Door diezelfde wegwerkzaamheden sta je daar 6 kilometer in de file. En vanaf knooppunt Gorkum staat het ook stil op tussen Noordloos en knooppunt Gorkum door een ongeval. Ook nog een keer 6 kilometer. Dan de A58, stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Ulvenhout en knooppunt Galder, 3 kilometer. En de ring Tilburg rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Tilburg Centrum West en Til. En afrit Tilburg Centrum West en afrit Bavel voor 3 kilometer. Tot besluit de A59, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Rosmalen Oost en knooppunt Hintham voor 2 kilometer. En het rijdt ook nog een keer langzaam en staat zelfs stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. 1 kilometer, dat levert een vertraging van 8 minuten op. Dat is ook een van die dagelijkse files. Sterkte mocht je erin staan, 18 over 5. Dit is Onderweg van Werk naar Huis van Zessen Klaren met Counter Gross en Bluff.

De allround faceband Flair is een gevestigde zeskoppige cover- en faceband uit Noord-Holland, opgericht in 1979. Bekend om een energieke mix van top 40 hits, dance, facemuziek en eigen nummers zoals O Middernacht. En dit is hun nieuwste plaat Door het Oog van de Nacht. Deze week de flitsschijf hier bij Langstraat FM. En ook dit is een oude nummer 1 hit 2008, Coldplay.

0: En gewaarschuwd mens stelt voor twee, zeggen ze wel eens. Dus mocht je buiten gaan, smeer jezelf goed in. Met sunburn, oftewel met zonnebrandolie. Het is 6:01. Tijd voor het regionale nieuws. Dat wordt deze week gewezen door Erik van Vliet.
1: Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De gemeente Loon-op-Zand heeft de kadernota voor volgend jaar gepresenteerd. Deze nota wordt ingegaan op de kosten van bepaalde plannen. Over bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen, de herplaatsing van bladkorven en de vergroening van het Anton Pieckplein. Het ziet er even net wat anders uit dan voorgaande jaren, omdat de nota wordt gemaakt in een verkiezingsjaar, wordt deze beleidsarm opgesteld. Dat betekent dat nieuw beleid niet wordt vastgelegd. Het is erg warm in de Langstraat, dus iedereen zoekt verkoeling. Vanaf vandaag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, boven de 34 graden. Als je wil afkoelen in natuurwater, kan in de Langstraat op meerdere plekken veilig worden gezwommen. Volgens zwemwater.nl is de waterkwaliteit goed tot uitstekend bij de afgraving in Drunen. Het Engelermeer, Stadstrand Waalwijk, het Hoefsven en Experian Island, het Blauwe Meer in Loon-op-Zand. Zo zijn er wel wat waarschuwingen voor wat waters in Spankapelle en voor de Hof van Capelle aan de Vier Hultjes. In 2024 en vorig jaar hebben 14 maatschappelijke accommodaties steun gekregen van de gemeente om hun gebouwen te verduurzamen in Heusden. Met deze subsidie konden zij investeren in energiebesparende maatregelen en zo hun energieverbruik verminderen. Zo konden ook de gebouwen toekomstbestendiger worden gemaakt. De meeste maatregelen waren praktisch en direct effectief, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting, betere isolatie en HR-glas. Ook zijn bij wat locaties zonnepanelen neergezet en in één geval een warmtepomp. In totaal is ruim 44.000 aan subsidie verstrekt. En dan tot besluit. Tot en met donderdag 25 juni is de Heistraat de N629 dicht. Tussen de rotonde Middellaan en Westerlaan en de provinciale weg Oosteind. De provincie die voert dan werkzaamheden uit aan het wegdek tussen Dongen en Oosterhout. Tijdens de afsluiting wordt ook een beschermlaag op het asfalt aangebracht, zodat het wegdek langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven. Vandaag wordt de weg bijvoorbeeld ter voorbereiding al schoongemaakt. Tot zover het regionieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatnieuws.nl.
0: En tot zover Erik van Vliet met het regionaal nieuws. Ik heb het weer voor je. Temperatuur stijgt vanmiddag in de Langstraat tot 6 à 37 graden. In het Waddengebied is het rond de 30 graden. Aan de noordkant van de eilanden is het op het strand wat minder warm door matige noordenwind. Ook in het westen van het land is het op strand wat koeler. Zo daar een matige noordenwind.

wind opsteekt. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten nog een tijdje tropisch warm. En alleen aan de laagstaande zon kun je zien dat het avond is. Aan de westkust is het halverwege vanavond nog zo'n 25 tot 29 graden. In de steden en in de Langstraat blijft het wel tropisch boven de 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 19 graden. En in de Langstraat nog steeds naar zo'n 23 graden. Morgen is het bloedheet. Het wordt zo'n 6 à 37 graden in de Langstraat. En langs de stranden. En in het noorden kan het 26 tot 29 graden wat draaglijker worden. En ook vrijdag is het in het hele land zeer heet. Blijft zonnig. En daarbij wordt het nog heter. In het binnenland wordt het op veel plaatsen 37 tot 39 graden.

1989, Aerosmith scoorde er net een top 20 hit mee. In dat jaar 8 weken top 40 voor Ragdoll Living on a Movie. Zometeen discotheques en de Sexolettes. We gaan terug naar 1975 met Get Dancing na DJ Lucius en Milo. Dit is Forever Young. We're

Tavares. Oh, yeah.

0: much I love you. The saxolette, I love you. My chiffon is wet, darling. My chiffon is wet. My wig is wet. I am tired. I can't. I am lost in all this. I'm overwhelmed, my God. Okay, but you have to help me. You have to get up here and dance. You have to get up. Come on.
1: Zomerse klanken en een prettige sfeer. Wat wil je nog meer? Dit is Lijnstraat FM van 6 uur maandag. Tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Hier op jouw nummer 1 uit de Langstraat. Langstraat FM met CJ Lewis en Sweets for My Sweets. Sugar for My Honey.

Maar het is toch een heerlijke, fijne, swingende zomerse plaat. De nieuwe single van Bruno Mars en On My Soul. De speciale aanbieding deze week. Betekent dat je hem ook morgen en overmorgen nog op dit tijdstip hoort hier op Langstraat FM 105.7, 106.8 en via DHB Plus 6C en 8A en uiteraard in beeld en geluid op langstraatmedia.nl. 9 voor de klok van 6, we hebben er nog 2 voor je. Ik laat je zo meteen achter met de First Choice uit 1977 en de Dr. Love. En tot die tijd hebben we wat heerlijke, lekkere, zomerse klanken. Een van de meest ultieme zomerschijfjes aller tijden, kun je wel stellen. Don Henley en de Boys of Summer, we gaan terug in 1985. Ik mag u een heel genoeglijke woensdagavond wensen. Straks zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 met de lekkerste classics of rock. En voor nu neem ik afscheid en wens ik u een bijzonder smakelijk eten met Don Henley en de Boys of Summer. Tot later of tot morgen.

0: het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
0: Zomer op je radio.
2: Anton Nachtzaam.
0: Op Langstraat FM.
3: Van Zessen. Van Zessen. Van Zessen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen. Maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Start de motor! De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ah, mijn rug.
22: Beweeg.
21: Hé, wat? Huh?
22: Ik ben het. Je rug.
21: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
23: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
24: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: tok, tik, tok, tik, tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

En met Whitesnake en The Fool for Your Loving uit 1980 dat we deze zomaar midden in de week uitzending af van de Classics of Rock hier op Langstraat FM. Ik zeg een prima goedenavond. Dan zijn we weer tot een uur of tien met de lekkerste rockmuziek, de lekkerste classic rockmuziek. Met straks uiteraard weer de rock request van Geert de Meer. We geven een slinger aan de Top 100 Carousel, de live track, de album track en nieuwe muziek van het nieuwste album van U2 is hier de Song for Hell op Langstraat FM. Goedenavond.

1977, 2468 Motorway. Dat was muziek van de Tom Robinson Band. Piekt op nummer 28 in de hitparade destijds. Dan nu terug naar 2023 van het Amerikaanse country duo Dan Smyers en Shay Mooney. Oftewel Dan en Shay. Duo heeft onder andere samengewerkt met Justin Bieber, The Rascal Flatts en Kelly Clarkson. Niet echt classic rock dus, maar hun nieuwste album die lijkt er toch wel, die scheurt er toch wel een beetje tegenaan. Zo ook dit nummer uit 2023. We Should Get Married, Dan en Shay.

0: Helene Fischer heeft toch de woede van haar Nederlandse fans, die al een kaartje en een hotel geboekt hadden in Amsterdam, op de hals gehaald door het concert van de Johan Cruijff Arena te verplaatsen naar het Gelredome. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat en het hoe en waarom, dat blijft nog even in raadsels. Maar het gaat ongetwijfeld een van de redenen zijn dat de kaartverkoop een beetje tegenviel in elk geval. Dit was Helene Fischer met Heute Nacht, haar meest recente plaat. Hier bij de Classics of Rock. Met nu de Classics of Rock, Rock Request van Geert de Meer. We gaan terug naar het debuutalbum Love uit 1966. En dit is de debuutsingle van die band Love. My Little Red Book voor Geert de Meer.
1: Classics of Rock, Rock Request.

Operators telkens malen weer te verrassen met de lekkerste rock, classic rock tracks in elke hoedanigheid. Geert de Meer vroeg hem aan Love 1966 en My Little Red Book. Wil je ook een rock request? Hoeft niet elke week, maar ook zo nu en dan. Dan weet je, dan kun je het sturen naar ons mailadres of wat sneller gaat. Even een appje sturen naar de Classics of Rock Studio 06-47-37-6692. Dit is van het nieuwste album van Lake. Het heet Four, omdat het vierde album is. Het jubileumalbum, als je 50 jaar bestaan. Dit is All We Need.

In het kader van mistige samenwerkingen. De Lord of the Lost, een Duitse darkrockband uit Hamburg, opgericht in 2007 door zanger-frontband Chris Harms. In 2023 deden ze voor Duitsland mee aan het Eurovisie Songfestival met Blood and Glitter. Ze werden 26e van de 26 deelnemende landen. Dit is uit 2025 een samenwerking die ze aangingen met Within Temptations. Light can only shine in the darkness. Dit is Alice in Chains. I Stay Away. We gaan terug naar 1994 bij de Classics of Rock. Yeah.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

En we gaven ook zoals elke week weer een ferme slinger aan die Classics of Rock Top 100 Carousel. Carousel is net helemaal gesmeerd, dus hij loopt lekker soepeltjes en bleef vandaag steken op nummer 15, waar we Led Zeppelin vonden, die we zojuist draaiden met Cashmere. Wil je heel de lijst nalezen? antonnachtzaam.nl/classics. Of daar staat hij helemaal op gepubliceerd. Daar kun je ook van alles over nalezen, over de muziek die erin genoteerd staat. En dit is Roger Waters. En terug in 1984, The Bronze and the Coins of Hitchhiking.

Het nieuwe album van Frontline kwam 15 mei jongstleden uit. En dit was de eerste single van die band, After You're Gone. Frontline is in 1989 trouwens opgericht in Nuremberg. En sinds die periode een leidende factor in de Europese AOR melodische rock scene. Het is bijna tijd om het eerste uur af te sluiten. Dat doen we met Toto uit 1982. En Africa, ik zeg tot zo na het nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is even over negen op woensdagavond, zomaar midden in de week hier op Langstraat FM, de Classics of Rock 1992. En inderdaad, we are still alive, Pearl Jam. Tot 10 uur Classics of Rock op Langstraat FM met zometeen de Classics of Album Track. Een track van Dream Theater, maar nu eerst Kensington van hun meest recente album met de nieuwe zanger. Call You Home.

En uiteraard, zoals je van ons gewend bent, ik zei het al in de aankondiging van het tweede uur, dan is de derde plaat van het tweede uur altijd een albumtrack. En ditmaal het album A View from the Top of the World van Dream Theater van een aantal jaren geleden. Van dat album draaiden we de track Transcending Time. Het duurde ook nog lekker lang, zoals te doen gebruikelijk bij die lekkere albumtracks. Hier bij de Classic Shuffle. Nu tijd voor The Southern Brothers and Quiver. Beetje country rock uit 1976. The Arms of Mary.

De Classics en Rockers met afstand uiteraard het programma waarin we de platen zoveel mogelijk de lange versies van draaien. Zo ook nu weer de 88 Summer 88 Long Version van On The Beach. En dat was Chris Rea. Ik was vorige week bij het 50 Years Tribute Concert van Foreigner. De originele band met niet zo originele leden, want de meeste leden zijn helaas niet meer onder ons of zijn leeftijdsgedwongen gestopt. Maar de nieuwe zanger die Kelly Hansen verving, die klinkt eigenlijk exact, maar ook exact als Kelly Hansen. Dat zou zijn tweelingbroer kunnen zijn. Maar goed, dat is het dus net niet. Hij heet Louise en hij zong ook dit nummer. I don't want to live without you. Dit is Foreigner.

Joe Bonemaas heeft een nieuw album uit. Speelt dan live nummers van een van zijn voorbeelden, Rory Gallagher. Het album gaan we van de week even op ons gemak beluisteren. En wellicht dat we de volgende week wat tracks van kunnen gaan draaien. Dit was Beth Hart samen met Joe Bonemaas uit 2013 en Rhymes. En dit is wel van een nieuw album. Na jaren brachten deze heren weer een nieuw album uit. Dit is Asia and the Wildest Dreams.

hadden we daarnet nog Bad Heart en Joe Bonamassa. En ook de Black Country Communion die we zojuist draaiden is een supergroep rond Glenn Hughes van Deep Purple. Inderdaad, Joe Bonamassa en Derek Sheridan van Dream Theater. En die draaiden we in het begin van het programma ook al van dit uur. En uiteraard Jason Bonham van Led Zeppelin. Nummer is te vinden op het album Afterglow uit 2012. En dit was Midnight Sun. En dit is Vince Locks, een andere superster, voormalig liedzanger van prominent lid van Chicago. Dit is Bill Champlin en Gotta Get to Love.

En als ik een blik op de klok werp, dan zien we dat het alweer bijna 10 uur is. De laatste op 1 na was uiteraard de Concert Classic van Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Voor nu wens ik u een hele genoeglijke, zoele nachtrust toe op deze woensdagavond hier op Langstraat FM. Morgenmiddag zijn we er uiteraard gewoon weer bij live met Van Zessen klaar. En dit programma is er volgende week ook dan weer zomaar midden in de week met de Classics of Rock. Klaartje achter met Nothing But Thieves en Evolution. En ik wens u een hele genoeglijke nachtrust. Tot morgen of tot volgende week. Come.

0: Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langensalza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
1: En geniet.
2: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
3: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Juist, mi piace così.
1: Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.